0: Kippenhof.
1: Goeie
0: plek.
1: Goeie.
0: Ik wil een rustiger plek.
2: Doet die nog eens direct terug?
0: Ik wil een rustiger. Ik heb een goede plek. Ik wil een rustige plek. Toen wilde hij een iets gaan dragen. Het is besloten beer een goede plek.
3: Rustig, lekker.